0: Ja, dit is inderdaad Saterdag hier by Boswell Stereo. En ek hoop jy daai nou geniet van Arno Venter. Voor dit Roseanne Cash hold on en natuurlik Carpenters Sweet Sweet Smile. Volgende gaan ons luister na Pussycat, Hey Joe en dan Marmalade se Orla D op La Da.
1: Sewentigs klanke by Boswell Stereo 107.5.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: mooi country klanke daar van Blake Shelton en Gwen Stefani, Nobody But You, en dan natuurlik, soos ek gesê het, daar die 70s uit Kies, I Was Made For Loving You. Dis amper groet uit vir my, sit nog so klein rikkie saam, maar ek gaan vir jou mooi muziek speel voor ek gaan, ek beloof. Maar eers gaan ons PJ Cruz te goed om waar te wees. Ja, dit is te goed om waar te wees, want dit is alweer die tijd van die ochend, jy weet. Daarna gaan ons luister na John Freight and his Playboy band, Judy in Disguise en Peter Richmer. Oh yeah.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld Hart van Goud.

0: Ja, een van Cliff Richards groot treffers gewees, nee, Constantly. Dit is waarmee John afgesluit het. John, baie dankie, veilig reis toe. En lekker is morgenochtend 1 uur. Dan is hy weer terug op sy pos hier, tot by 5 uur. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie saterdagmorgen. En voordat ons enigszins verder gaan, Bosveld muziek luister op die saterdagochtend, kom ons raak net so vir een oomblik stil. Hier is Adam Tas, is gospeliekie Reen, en dit sal ons bring by ons ochendoordenking.
1: Versteek die drome van jou hart en die skaries van een krumme taart.

Toch angst voor hoop en s'avonds voor vrede. En ik worstel met die engel en die nacht zijn zwartste neer. Vraag Jezus voor genade en dat hij voor jou weer insteekt. Versteek die dromen van uw hart en die scaries van een krumme taart.

0: Die viermalige wereldkampioen Max Verstappen was 6de en Lewis Hamilton van Ferrari 9de. Die thuisgunsteling en Spanje se tweemalige wereldkampioen Fernando Alonso was 21ste met sy Aston Martin. Dit is dan die einde van hierdie 7 uur nuusbulletin hier by Bosveld Stereo en daar is weer nuus om 8 uur vanmôre.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou, as jy pas by ons aangesluit het op hierdie saterdagmorgen, baie welkom en lekker saam luister daar muziek van Lauren Copley wat vir ons mag. Ignus allemaal weet en dan die 1927 orkest neem, Don't Forget Me. So bykie later is dan ook Creedence Clearwater Revival en Cara Lee. Nou die verjaardagboodskappe na 064-115-2281. Jy kan hulle sommer nou stuur, skryf kortliks aan wie dit is. Kort boodskap en van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na die nummer toe. 064-115-2281. Hier is muziek nou van Lauren Copley en dit is die baie bekende It's Too Late Now.

0: Dis ook lekker daai van Miley Cyrus en See You Again en voor het Afrikaanse muziek van Ignis. Die Odossie hier by Bosveld Studio is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan daar ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Oor so weile van nou af gaan ons luister na muziek van Natal Backman hier by Bosveld Studio. Daar is Afrikaanse muziek van Carla Lee en 1927 se Don't Forget Me. Maar kom ons luister heel eerst na hierdie. Dit is baie, baie bekend. Up Around the Bend van CCR, Creedence Clearwater Revival.

0: en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Nou, voordat ons kom by ons verjaardagboodskappe op hierdie saterdagoggend, die muziek van The Love and Spoonful. Onthou jy, Do You Believe in Magic?

The Love and Spoonful is Do You Believe in Magic? Nou is ons by ons verjaardagboodskappe. Al die verjaardagmaatjies die kan nou maar saamtrek daar om die verjaardagtafel, al is het nog vroeg op een Saterdag, maar hier is die verjaardagboodskappe, daar is die baie nie, maar hulle is baie, baie speciaal, allemaal van hulle. Kom ons begin met hierdie een boodskap asseblief aan ons kleindochter Rosie Wilke, of Wilke. Baie geluk met jou verjaardag, Rosie, en geseënde dag met baie bederf, baie liefde van Charles en Sonja Marais, baie speciaal vir dochter Rosie Wilke, wat vandag verjaar. Goeiemorgen, ek wil my dochter Charlotte Botma van Rustenburg sê baie, baie geluk met jou verjaardag. Ek weet jy gaan met baie liefde en omgee bederf word, dankie vir die dochter wat ons gekry het, ook jou eerste verjaardag sonder pa Gert, maar weer wees in die gees is hy ook, weet in die gees is hy ook by jou. Dankie vir jou harde werk, omgee en liefde, glo my dit word raak gesien. Ons is baie lief vir jou met liefde, maar Patricia Botma van Vogwel en dus vir Charlotte Botma daar in Rustenburg wat vandag verjaar. Verjaardag wense aan my kleinseun asseblief, ons doen dit met graagte. Christian, baie geluk met jou verjaardag. Lekker verjaar en geniet jou speciale dag, liefde van oma Lydia. Oma Lydia wat kleinseun Christian geluk wens op sy verjaarsdag vanmorgen. Goeiemorgen Bosveld, verjaardag wense asseblief van Dani Erasmus. My seun, baie geluk met jou verjaardag, daar ver in Abu Dhabi nogal. Hoop jou dag en jaar is vol geluk en gezondheid en jy sal bederf word wanneer jylle in augustus kom kuier. Liefde van pa, ma, Stefan, Helenri, ek weet nie hoe spreek jy dit uit nie, Liliara, Mia, Natasha, Barend, Henry, Daniel, lots of love sê hulle van amal van hulle aan Dani Erasmus daar in Abu Dhabi wat vandag verjaar. Sal jy asjeblief speciale mens in ons levens, professor Dirk van der Merwe van Pretoria, geluk wens met sy verjaardag. Prof verjaar is saam met my, sê Arlene Bakkes, en is een speciale mentor vir my en my man. Geniet jou speciale dag saam met jou gesin. Baie groete van Arlene Bakkes hiervan. Harties, dit is baie speciaal aan professor Dirk van der Merwe van Pretoria, wat vandag verjaar. Lekker verjaar, prof. Nou ja, vir amal wat verjaar, dwars oor die hele streek, hier in hierdie dorp, en in die volgende dorp, en die volgende een, en die volgende een, en die volgende een, wereldwijd daar selfs een verjaardagman vanmorgen daar in Abu Dhabi. Hierdie baie speciale House of Silence van Bad Boys Blue.

Ja, is mooi daar van Liani, myne Kippie en Kandas en vooruit Heart Like Mine van Keith Urban. Net hierna is dit groetheid vir my op hierdie Saterdagmorgen.

Here's Billy Idol in Generation X, Dancing With Myself. En Tashay net mooi niks. Alvin Stardust, I Won't Run Away. Bietjie ou goud net so voor die jongste uur. En dis Eddie Hodges.

Soek na moeilikheid. Dis Dr. Victor saam met Jens Jordaan. Wie se kind is jy? Hier is nou klanke uit die 80er jare uit. Dis Kylie Minogue, Hand on Your Heart.

0: Dis Lanka van Kali Minou by Bosal Stereo met Hand on Your Heart. Heerlik het Lanka uit die 80er jare. Daar is Franja Du Plessis nog op pad, later iets van Blondie en baie het Lanka waarna jy kan uitsien. Die tyd nou, 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Stevie Wonder uit die jare 70's en Isn't She Lovely. Ronald Dame met Breek die Muur Af. Ons gaan binnenkort die bier is die muur afbreek met al die groot treffers wat nog wacht. Die volgende uur is nog groter. So, nie weg gaan nie, blijven geskakel. Dit is 17 minuten oor in. Hierdie is Pieter Smith en Wilhelmina van Gesina. Ek ken herige Wilhelmina en sy blijf ook in Gesina.
1: Sy het die huis in die estate.

Dit was Andre Kennedy en Jan Bloukaas. Ai, ons gaan hom definitief mis. En Weskaap. Ons gaan nou met die muziek, soos ek gesê, ons gaan maak een draai in die nachtlips. Definitief. Met hierdie was een groot treffer gewees. Ek ken nogal een paar van die intendeel. Eurythmics en Thorn in My Side. Meiers, hierdie ene. Aitza, ons gaan betoor, maar is dat hoe vandag. Like het vir my, dis die Twins en Tonight.

Die stem van Liesel Pieters en In Ons Bloed. Soos ek beloof het, daar is Aastit, wat ek jou gaan een klein story van vertel. Nou, dat is my opinie. Pieter Koen is ook aan die beurt met Skit Jou Biskit, lyf wat ons gaan nader van ons era afrond. En die ene, waarvan ek praat, nou lang gelede, was daar dame met die naam van Jolene, en sy het gewerk in een bank, en Dolly Parton, sy man, en sy het so'n bykie oogies gemaakt om mekaar. En dis waar die snit vandaan gekom het, in die naam. Dit is baseer op een ware story eindelijk. En dan, as ek nou so vat, as jy nou na die ene luister, is dit amper, die snit naam is Jolene. En ek kom en sê Dolly Parton is Diane. So hier is Jolene, wat Dolly Parton antwoord, die ene Jolene.

Ek het begin hierdie uur met die baie bekende groep met die naam van Yes en Ouna Over Lonely Heart. Aiden Kate binnenkort en Claire Blunt en dan een baie bekende stem Susie Quattro en If You Can't Give Me Love. Maar eers Danny Smoke en Marjan en onder my vel.

Ek het begin hierdie uur met die baie bekende groep met die naam van Yes en Ouna All That Lonely Heart. Aiden Kate binnenkort en Claire Blunt en dan een baie bekende stem Suzy Quatro en If You Can't Give Me Love. Maar eers Danny Smoke en Marjan en Onder My Vel.

lekker salterig klanke hierdie van Prop en Kosie Bekers en Bok wil ek bly. Voordat het ons geluister na ons eie plaaslike begin kunstenaar William Blackrose en Everything, dan Hazel Dean en they say it's gonna rain. Ek en hier rond binnenkort die era van zelf wat ons nader soen toe met klein borrelkie groot gaf. Dan denk ek weer Gemma Catherine en Dance my die mekaar. Meiers, hier is een bekende ene. Sy noem is Mark Knopfler en Cannibals.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

En so begin ek en jy ons kerkie op hierdie Saterdag aand met die klanke daarvan Marian Faithfull met The Ballad of Lucy Jordan. Dit is hartelijk goeie naam van my, Reno Pilar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis natuurlijk 107.5 FM, die hart van goud. Onthou ook, jy is welkom om online te luister, indien jy ons nou nie kan opvang op 107.5 nie, by www.bosveldstereo.co.za. Ek sien baie daarna uit om vir die volgende 4 ure saam met jou te kan keer, want laas week kon ek het nou ongelukkig nie maak nie, weens ander verpligtinge, so ek is om sommer super opgewonde om vanavond saam met jou weer te kan keer, en saam met jou die muziek van Bosveld te geniet. Kom ons kop sommer dadelijk af met die volgende ene keer, en dit is Teen Jordaan. En jy sal hom beslis ken, dis soos bloed.

Die klanke daar van Dodo met Dancing in the Stars. Net voor dit Cher met haar weergawe van Fernando. Juanita Du Plessis wil by my en jou weet, waar is dit? Was het lekker? He's het lekker. Maak het los. Is het die 107.5 FM, die hart van goud.

Ook altijd een groot gunsteling, Tiffany met I Think We're Alone Now. Natuurlijk ook lekker klanken gehad van Gerrit Stein met Baby Chocolates, as ook Freddie Nist se Oogies vir My. Bly gerus ingeskakel, ons gaan gou 'n kort advertensiebreek vat en net daarna het ek vir jou klanke van Rihanna Nell en François van Cokes. Alles is niks. Onthou, jy is regtig welkom om saam te gesels op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Robin Old Baby, You've Been Good To Me en Carrie Underwood voor dit met Love Wins. Net die beste muziek vir 'n Saterdag aand hier by Bosveld. 25 minute voor 10, ons gaan aan met Chris Zaan en die regte rede.

Dit was die groep Night met Hot Summer Nights. Hulle is ongelukkig so paar maande agter ons en nog 'n paar maande ver weg, maar daarom iets om na uit te sien weer nie. Lachelle met Reënboghart net voor dit. En ons is amper aan die einde van die uur. Ek het twee laaste snitte om met laat te maak. Wel, hierdie uur met laat te maak. En dit is Tina Turner, the best en ook die ongrootste, nietste met pink blomme.

Dion Grootse, Pink Blomme, baie mooi snedaai en voor het Tina Turner. Immer gewild, seker haar grootse treffer ooit gewees, The Best. Bring ons uit by Op die Kop 10 uur hier by die Hart van Goud. Ek het vir jou Sean Colvin om die nieuwe uur te begin, maar voor dit, baie welkom. As jy so pas by ons aangesluit het, my naam is Dewald Vleen en jy kuier nog saam tot so kort voor 1 uur morgenoggend. Nog 2 ure van Saterdag wat oor is, so kom ons maak dit 2 grootes. Sean Colvin, Around the Blues.

Cat Stevens se Wild World voor dit Leon Grob met Bakenlig en die Pointer Sisters wat vir ons hier afgeskop het met Slow Hand. Bring ons uit by 12 minute oor 11 hier by Bosveld Stereo. Volgende op die lys, Love Affair met Everlasting Love.

Nou, daar was vir jou drie uiteenlopende snitte. Ons het begin met Love Affair's Everlasting Love, en wat ek al dier een hele klomp kunstenaars opgeneem is, toe Rihanna Nell, Nooit Te Laat, en hier op die einde, de Lumineers, se Cleopatra. Wel, kom, ons gaan nou iets na iets bykie meer bekend toe. Hier is Gerard Stein, en jy is my hart op.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Teddy Bear.
1: Drie in een rij vir jou nou so, en dit was Steve Hofmeyr op die einde, sê vir allemaal, jy is myne, voor het Nelson's Rainmaker en die Bee Gees, Don't Forget to Remember. Die muziek hou aan hier by Bosnel Stereo, volgende, Vicky Leandros met Come What May.

Nino D'Angelo, You're So Beautiful, voor dit Shawn Mendes, Life of the Party, en natuurlik Pieter Nodea, Jy is my lewe. Mooi, mooi snit daar van Pieter Nodea, regtig mooi lirieke. Dit is amper kwart voor 2 by Bosel Stereo, en ek hoop het gaan goed met jou. Ek hoop jy is warm, want is nogal koeler daar buite. Is nie so koud soos gisteroggend nie, maar dit is nogal koel. So bly maar warm en maak seker jy bly gesond. Ons gaan aangaan met die musiek met Lea Cheslavie, Steven Visagi se Your Man en Enya Book of Days.